0: Radio.
1: Sport in het kort. De kerstverse aanwinst van PSV, Sven Mijnans, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn afgeketste transfer van vorig jaar. Middenvelder had destijds al naar Eindhoven willen verhuizen, maar zag die droom toen stranden, omdat AZ niet wilde meewerken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijnans zegt dat hij destijds het gevoel had klaar te zijn voor een volgende stap. Hij dacht dat spelen voor PSV hem verder zou kunnen helpen in zijn ontwikkeling en mogelijk ook richting het WK van 2026. Volgens de middenvelder had een seizoen bij PSV met ook Champions League voetbal invloed kunnen hebben op zijn kansen om in beeld te komen bij Oranje. Afgeketste transfer was volgens Mijnans een moeilijke periode. Hij vertelt dat de teleurstelling groot was, omdat het zijn eerste grote transfer had kunnen worden. En hij vond dat hij daar vorig jaar al klaar voor was, voor die stap naar Eindhoven. Toch besloot hij zich daarna te richten op AZ. Dat is iets wat hij dan zelf nog kon beïnvloeden. En dat leverde uiteindelijk een ijzersterk seizoen op, waarin zijn productiviteit verder werd opgeschroefd en AZ de KNVB-beker won. Middenvelder kijkt daardoor met gemengde gevoelens terug op het mislopen van die eerste poging tot transfer. Inmiddels speelt Mijnans dus alsnog voor PSV. Hij tekende in Eindhoven een contract tot medio 2031. Ja, en hij ziet die overstap nog altijd als een volgende stap in zijn carrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax lijkt helemaal rond met voetbalclub Al Hilal over de overstap van Marcos Leonardo. Pijlen zijn definitief gericht op een snelle komst van de Braziliaanse aanvaller. Nadat de onderhandelingen over deze transfer in een grote stroomversnelling zijn geraakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfersom, in eerste instantie werd gesproken over 25 miljoen euro. Maar nu lijkt die transfersom lager uit te vallen. Ajax gaat voor Leonardo naar verluid tussen de 17,5 en 19 miljoen euro betalen. Voormalig aanvaller van zowel het Portugese Benfica als het Braziliaanse Santos wordt in de Johan Cruijff Arena gelinkt aan een contractduur van 4 seizoenen. Leonardo maakte in de zomer van 2024 voor 40 miljoen euro de overstap van Benfica naar Al Hilal. Maar daar moet hij vertrekken, want er moet ruimte gemaakt worden voor andere spelers. Braziliaanse aanvaller was de afgelopen 2 seizoenen zeker trefzeker in dienst van zijn huidige club. 82 officiële duels speelde hij en hij maakte 48 goals. Met de overstap vervult Leonardo zijn eigen wens ook om terug te keren naar Europa. Persoonlijk akkoord tussen speler en club lijkt inmiddels bereikt. Verplichte medische keuring is nog de allerlaatste formele stap op het programma. Voordat de overstap op papier definitief en dus officieel is afgerond.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleybalsters treffen Italië in de kwartfinales van de Nations League. Oranje plaatste zich voor de finale week, ondanks een nederlaag tegen Servië in de laatste wedstrijd van de voorronde. Eindigde uiteindelijk als zevende op de ranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploeg van de bondscoach Felix Kozlovski kende een sterke slotfase van de groepsfase. Er werd gewonnen van Frankrijk, Tsjechië en Duitsland. Maar tegen Servië lukte het dus niet om die reeks voor te zetten. Oranje kwam eigenlijk in geen van de drie sets echt in de wedstrijd. Verloor ze ook alle drie. Zevende plaats uiteindelijk het resultaat. En daarom in de kwartfinales ook direct een zware tegenstander. Italië eindigde als tweede in de voorronde en behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Italiaanse ploeg is regerend wereld- en olympisch kampioen en won bovendien drie van de laatste vier edities van de Nations League. Voor Nederland betekent plaatsing voor de kwartfinales wel dat het doel van de voorronde bereikt is. Finale week bestaat uit de beste acht landen van de Nations League. Wordt gespeeld trouwens in Macau. En daar krijgt Oranje dus de kans om zich te meten met een van de sterkste volleyballanden en ploegen ter wereld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Jannik Sinner heeft opnieuw toegeslagen op Wimbledon door zijn titel op het heilige gras succesvol te verdedigen. Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in Londen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Partij kende een spannend moment toen Zverev in de derde set uitgleed, last kreeg van zijn rechterknie. De Duitser kon de wedstrijd wel vervolgen, maar Sinner wist juist daarna het verschil te maken. Sinner had na afloop ook mooie woorden over voor zijn Duitse tegenstander, maar sprak op de persconferentie vooral zijn hoop uit dat Carlos Alcaraz snel terugkeert op de tennisbanen. Spaanse nummer 3 van de wereld miste het toernooi door een hardnekkige polsblessure. En volgens Sinner heeft de tennissport Alcaraz hard nodig. Al geniet de Italiaan ook van de concurrentie met andere jonge talenten. Die strijd motiveert hem om steeds harder te blijven werken. Met zijn tweede opeenvolgende Wimbledon-titel voegt Sinner opnieuw een groot succes toe aan zijn carrière. Hij is pas 24, de Italiaan, maar hij pakte zijn vijfde Grand Slam-titel. En is de tiende man in het open tijdperk die erin slaagt om de Wimbledon-titel te verdedigen. Winst in Londen betekent extra veel voor Sinner, omdat hij een moeilijke periode kende. Hij werd in de tweede ronde van Roland Garros namelijk uitgeschakeld. En dat is voor hem ongewoon vroeg geweest.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De extreme hitte in de Tour de France zorgt voor een flinke discussie over de toekomst van het wielrennen. Nadat een etappe vanwege de verzengende temperaturen al is ingekort, eist nu de Rennersvakbond CPA structurele aanpassingen aan de wielerkalender. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de vakbond moeten organisatoren en ploegen samen om tafel om ritten in de zomer voortaan veel vroeger te laten beginnen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het vroeger laten beginnen van etappes. Zo kan het peloton de zwaarste hitte tijdens de koers vermijden. Hoewel de Internationale Wielerunie UCI al een speciaal hitteprotocol heeft voor extra verkoeling, vindt de bond dat er fundamentele veranderingen nodig zijn om de veiligheid van de renners te garanderen. En ook vanuit het peloton klinkt er luide kritiek op de koersen tijdens de heetste uren van de dag. Tadej Pogacar, dat is de drager van de gele trui, pleit zelfs voor drastische maatregelen. Hij geeft aan dat hij de complete wielerkalender het liefst zou omgooien om beter rekening te houden met het extreme weer. En hij stelt dan voor om etappes vroeger in de ochtend te laten beginnen. De toerdirecteur Christian Preudon tempert de verwachting over zo'n vroege start, omdat het logistiek ingewikkeld is om renners bijvoorbeeld al om 5 uur 's ochtends te wekken. Wel erkent hij dat besluiten zoals het inkorten van etappes simpelweg noodzakelijk zijn geworden door die uitzonderlijke hitte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi wil in 2030 meedoen om de wereldtitel in de Formule 1. Dat zegt de teambaas Mattia Binotto. Volgens hem draait het project om een geduldige en lange opbouw... en nadrukkelijk niet om snelle resultaten op de korte termijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Audi maakt aan het begin van 2026 zijn debuut als fabrieksteam in de Formule 1... nadat het de plek van Sauber op de startgrid had overgenomen. En Binotto zegt dat de eerste seizoenen vooral bedoeld zijn om de organisatie... verder op te bouwen. Daarbij kijkt de leiding niet alleen naar de prestaties op de baan, maar juist naar de ontwikkeling van het team achter de schermen. Aan de auto en de krachtbron werken inmiddels ongeveer 1400 mensen, terwijl ruim 100 medewerkers tijdens de raceweekenden actief zijn. Volgens de Italiaanse teambaas ligt de eerste belangrijke tussenstap rond 2028. Rond die periode verwacht Audi opnieuw een duidelijke sprong vooruit te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel blijft echter onveranderd. En dat is namelijk een team neerzetten dat kan strijden om het wereldkampioenschap in 2030. Audi staat na de eerste 9 Grand Prix van het seizoen op plek 9 in het constructeurskampioenschap. Het team verzamelde 6 punten via Gabriel Bortoleto. Nico Hülkenberg wacht nog altijd op zijn eerste puntjes voor Audi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adrian Newey erkent dat Aston Martin de feedback van de coureurs niet altijd goed heeft benut. Volgens de technisch topman heeft het team mogelijk te weinig tijd genomen om met Fernando Alonso, Lance Stroll en de reservecoureur Jack Crawford uitgebreid door te spreken wat het team met de nieuwe onderdelen wilde bereiken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen en blijft achter bij de verwachtingen. Betrouwbaarheid en snelheid van de auto en de Honda-motor laten te wensen over. Met een huidige plek in de verre achterhoede tot gevolg. Teambaas Newey trekt het de boetekleed aan. Zegt dat de opmerkingen van de coureurs zeker serieus worden genomen. Maar begrijpt ook dat er frustratie ontstaat als coureurs niet het gevoel hebben dat er voldoende naar hen wordt geluisterd. En volgens hem had het team meer tijd moeten investeren in die gesprekken. Newey legt uit dat Aston Martin al vroeg inzag dat de auto niet competitief genoeg zou zijn. En daarom heeft het team bewust besloten om in de eerste helft van het seizoen geen updates te introduceren. En dat was volgens hem een lastige keus, omdat de concurrentie zich in die periode wel blijft ontwikkelen en de achterstand daardoor verder oploopt. Toch noemt hij het een juiste beslissing, omdat het team eerst de problemen goed wil begrijpen voordat er nieuwe onderdelen aan de auto worden toegevoegd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een oefenwedstrijd tussen FC Dordrecht en Excelsior heeft een onverwachte wending gekregen toen een jonge amateurscheidsrechter uit het publiek werd gehaald om de wedstrijd te leiden. Het gaat om de 20-jarige Quinn Vught. Zij zat aandachtig te kijken naar het duel, stond even later binnen de lijnen in het tenue van de scheidsrechter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Officiële scheidsrechter Edwin van der Graaf liep een beenblessure op, kon niet verder. Teammanager van FC Dordrecht, Roman Bussum, keek om zich heen en vroeg Vught om in te vallen voor de rest van de wedstrijd. Hij kreeg een tenue en dat moest allemaal een hele korte tijd. Hij leende voetbalschoenen van zijn broer en kon aan de slag. Nou is Vught ook gewoon scheidsrechter, want hij fluit normaal gesproken wedstrijden in de derde klasse van het amateurvoetbal, maakt deel uit van de talentpool van de KNVB en in het nieuwe seizoen gaat hij ook als vierde official aan de slag bij wedstrijden in de Eredivisie voor vrouwen. Terugkijken dan. Vught kijkt terug op een bijzondere ervaring. Hij vertelt dat hij geen tijd had om zenuwachtig te worden. Hij moest direct beginnen. En volgens hem was het een mooie leerschool om 40 minuten lang tussen de profs te staan. Hij had geen microfoontje. Hij werkte met een signaal op zijn arm voor de assistenten. En hij moest ook andere looplijnen gebruiken dan die gewend was. En voor Vught verliep zo'n zaterdagmiddag oefenduel dus heel anders dan gepland. Hij kwam eigenlijk als toeschouwer. Hij kwam kijken naar zijn broertje. Die speelde bij FC Dordrecht, was al gewisseld in de wedstrijd. Maar hij vertrok dus met een ervaring die hij als scheidsrechter niet snel zal vergeten.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio. Sun is up.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kerstverse aanwinst van PSV, Sven Mijnans, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn afgeketste transfer van vorig jaar. Middenvelder had destijds al naar Eindhoven willen verhuizen, maar zag die droom toen stranden, omdat AZ niet wilde meewerken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijnans zegt dat hij destijds het gevoel had klaar te zijn voor een volgende stap. Hij dacht dat spelen voor PSV hem verder zou kunnen helpen in zijn ontwikkeling en mogelijk ook richting het WK van 2026. Volgens de middenvelder had een seizoen bij PSV met ook Champions League voetbal invloed kunnen hebben op zijn kansen om in beeld te komen bij Oranje. Afgeketste transfer was volgens Mijnans een moeilijke periode. Hij vertelt dat de teleurstelling groot was, omdat het zijn eerste grote transfer had kunnen worden. En hij vond dat hij daar vorig jaar al klaar voor was, voor die stap naar Eindhoven. Toch besloot hij zich daarna te richten op AZ. Dat is iets wat hij dan zelf nog kon beïnvloeden. En dat leverde uiteindelijk een ijzersterk seizoen op, waarin zijn productiviteit verder werd opgeschroefd en AZ de KNVB-beker won. Middenvelder kijkt daardoor met gemengde gevoelens terug op het mislopen van die eerste poging tot transfer. Inmiddels speelt Mijnans dus alsnog voor PSV. Hij tekende in Eindhoven een contract tot medio 2031. Ja, en hij ziet die overstap nog altijd als een volgende stap in zijn carrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met weer een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalenwest en Zaltbommel 7 kilometer door de werkzaamheden. Op de A27 Breda richting Gorinchem komt dat. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 6 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een dagelijkse file tussen Leidschendam en Hoogmade 10 kilometer. En de vertraging van

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Ajax lijkt helemaal rond met voetbalclub Al Hilal over de overstap van Marcos Leonardo. Pijlen zijn definitief gericht op een snelle komst van de Braziliaanse aanvaller. Nadat de onderhandelingen over deze transfer in een grote stroomversnelling zijn geraakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfersom, in eerste instantie werd gesproken over 25 miljoen euro. Maar nu lijkt die transfersom lager uit te vallen. Ajax gaat voor Leonardo naar verluid tussen de 17,5 en 19 miljoen euro betalen. Voormalig aanvaller van zowel het Portugese Benfica als het Braziliaanse Santos wordt in de Johan Cruijff Arena gelinkt aan een contractduur van 4 seizoenen. Leonardo maakte in de zomer van 2024 voor 40 miljoen euro de overstap van Benfica naar Al Hilal. Maar daar moet hij vertrekken, want er moet ruimte gemaakt worden voor andere spelers. Braziliaanse aanvaller was de afgelopen 2 seizoenen zeker trefzeker in dienst van zijn huidige club. 82 officiële duels speelde hij en hij maakte 48 goals. Met de overstap vervult Leonardo zijn eigen wens ook om terug te keren naar Europa. Persoonlijk akkoord tussen speler en club lijkt inmiddels bereikt. Verplichte medische keuring is nog de allerlaatste formele stap op het programma. Voordat de overstap op papier definitief en dus officieel is afgerond.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits komt verder op gang. Langdurige werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 6 kilometer file. Tussen Rotterdam, Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein door werkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt. Bij knooppunt Gorkum is de weg dicht. Daar staat 5 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleybalsters treffen Italië in de kwartfinales van de Nations League. Oranje plaatsen zich voor de finale week, ondanks een nederlaag tegen Servië in de laatste wedstrijd van de voorronde. Eindigde uiteindelijk als zevende op de ranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploeg van de bondscoach Felix Kozlovski kende een sterke slotfase van de groepsfase. Er werd gewonnen van Frankrijk, Tsjechië en Duitsland. Maar tegen Servië lukte het dus niet om die reeks voor te zetten. Oranje kwam eigenlijk in geen van de drie sets echt in de wedstrijd. Verloor ze ook alle drie. Zevende plaats uiteindelijk het resultaat. En daarom in de kwartfinales ook direct een zware tegenstander. Italië eindigde als tweede in de voorronde en behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Italiaanse ploeg is regerend wereld- en olympisch kampioen en won bovendien drie van de laatste vier edities van de Nations League. Voor Nederland betekent plaatsing voor de kwartfinales wel dat het doel van de voorronde bereikt is. Finale week bestaat uit de beste acht landen van de Nations League. Wordt gespeeld trouwens in Macau. En daar krijgt Oranje dus de kans om zich te meten met één van de sterkste volleyballanden en ploegen ter wereld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner heeft opnieuw toegeslagen op Wimbledon door zijn titel op het heilige gras succesvol te verdedigen. Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in Londen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Partij kende een spannend moment toen Zverev in de derde set uitgleed, last kreeg van zijn rechterknie. De Duitser kon de wedstrijd wel vervolgen, maar Sinner wist juist daarna het verschil te maken. Sinner had na afloop ook mooie woorden over voor zijn Duitse tegenstander, maar sprak op de persconferentie vooral zijn hoop uit dat Carlos Alcaraz snel terugkeert op de tennisbanen. Spaanse nummer 3 van de wereld miste het toernooi door een hardnekkige polsblessure. En volgens Sinner heeft de tennissport Alcaraz hard nodig. Al geniet de Italiaan ook van de concurrentie met andere jonge talenten. Die strijd motiveert hem om steeds harder te blijven werken. Met zijn tweede opeenvolgende Wimbledon-titel voegt Sinner opnieuw een groot succes toe aan zijn carrière. Hij is pas 24, de Italiaan, maar hij pakte zijn vijfde Grand Slam-titel. En is de tiende man in het open tijdperk die erin slaagt om de Wimbledon-titel te verdedigen. Winst in Londen betekent extra veel voor Sinner, omdat hij een moeilijke periode kende. Hij werd in de tweede ronde van Roland Garros namelijk uitgeschakeld. En dat is voor hem ongewoon vroeg geweest.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: events op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongeluk en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afrit Tol en Knoopend Markezaat heel veel vertraging, 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook tot een uur of 8 dicht. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Echteld. Tussen Geldermals en Echteld staat het ook helemaal stil over 9 kilometer. Door een vrachtwagenongeluk is dat. En de rechterrijstrook en de oprit is dicht. De linkerrijstrook van de A15 van Nijmegen naar Gorkum is dicht. Tussen Meteren en Afrit Leerdam staat daarom 9 kilometer file. En de vertraging is sowieso 3 kwartier. A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Tussen Knoopend Kundenberg en Duitsland 4 kilometer file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De extreme hitte in de Tour de France zorgt voor een flinke discussie over de toekomst van het wielrennen. Nadat een etappe vanwege de verzengende temperaturen al is ingekort, eist nu de rennersvakbond CPA structurele aanpassingen aan de wielerkalender. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de vakbond moeten organisatoren en ploegen samen om tafel om ritten in de zomer voortaan veel vroeger te laten beginnen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het vroeger laten beginnen van etappes. Zo kan het peloton de zwaarste hitte tijdens de koers vermijden. Hoewel de Internationale Wielerunie UCI al een speciaal hitteprotocol heeft voor extra verkoeling, vindt de bond dat er fundamentele veranderingen nodig zijn om de veiligheid van de renners te garanderen. En ook vanuit het peloton klinkt er luide kritiek op de koersen tijdens de heetste uren van de dag. Tadej Pogacar, dat is de drager van de gele trui, pleit zelfs voor drastische maatregelen. Hij geeft aan dat hij de complete wielerkalender het liefst zou omgooien om beter rekening te houden met het extreme weer. En hij stelt dan voor om etappes vroeger in de ochtend te laten beginnen. De toerdirecteur Christian Preudon tempert de verwachting over zo'n vroege start, omdat het logistiek ingewikkeld is om renners bijvoorbeeld al om 5 uur 's ochtends te wekken. Wel erkent hij dat besluiten zoals het inkorten van etappes simpelweg noodzakelijk zijn geworden door die uitzonderlijke hitte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 19 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A15 Nijmegen richting Gorinchem door een ongeluk tussen Meteren en Afrit Leerdam. 12 kilometer stilstaand verkeer, maar de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein door werkzaamheden een half uur vertraging.
1: Dance hits. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi wil in 2030 meedoen om de wereldtitel in de Formule 1. Dat zegt de teambaas Mattia Binotto. Volgens hem draait het project om een geduldige en lange opbouw en nadrukkelijk niet om snelle resultaten op de korte termijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Audi maakt aan het begin van 2026 zijn debuut als fabrieksteam in de Formule 1, nadat het de plek van Sauber op de startgrid had overgenomen. En Binotto zegt dat de eerste seizoenen vooral bedoeld zijn om de organisatie verder op te bouwen. Daarbij kijkt de leiding niet alleen naar de prestaties op de baan, maar juist naar de ontwikkeling van het team achter de schermen. Aan de auto en de krachtbron werken inmiddels ongeveer 1400 mensen, terwijl ruim 100 medewerkers tijdens de raceweekenden actief zijn. Volgens de Italiaanse teambaas ligt de eerste belangrijke tussenstap rond 2028. Rond die periode verwacht Audi opnieuw een duidelijke sprong vooruit te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel blijft echter onveranderd. En dat is namelijk een team neerzetten dat kan strijden om het wereldkampioenschap in 2030. Audi staat na de eerste 9 Grand Prix's van het seizoen op plek 9 in het constructeurskampioenschap. Het team verzamelde 6 punten via Gabriel Bortoleto. Nico Hülkenberg wacht nog altijd op zijn eerste puntjes voor Audi.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 17 kilometer file nu tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 rijdt men om op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door werkzaamheden bij de Wijkertunnel, die is dicht, staat het stil over 4 kilometer. Het duurt tot 8 augustus 5 uur 's ochtends. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk 5 kilometer file tussen Knoopendel en afrit Arkel. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein weer door werkzaamheden op de A20 8 kilometer file. En bijna 3 kwartier vertraging op de A27 Breda-Gorkum. Door werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 4 kilometer file.
4: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adrian Newey erkent dat Aston Martin de feedback van de coureurs niet altijd goed heeft benut. Volgens de technisch topman heeft het team mogelijk te weinig tijd genomen om met Fernando Alonso, Lance Stroll en de reservecoureur Jack Crawford uitgebreid door te spreken wat het team met de nieuwe onderdelen wilde bereiken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen en blijft achter bij de verwachtingen. Betrouwbaarheid en snelheid van de auto en de Honda-motor laten te wensen over. Met een huidige plek in de verre achterhoede tot gevolg. Teambaas Newey trekt het de boetekleed aan. Zegt dat de opmerkingen van de coureurs zeker serieus worden genomen. Maar begrijpt ook dat er frustratie ontstaat als coureurs niet het gevoel hebben dat er voldoende naar hen wordt geluisterd. En volgens hem had het team meer tijd moeten investeren in die gesprekken. Newey legt uit dat Aston Martin al vroeg inzag dat de auto niet competitief genoeg zou zijn. En daarom heeft het team bewust besloten om in de eerste helft van het seizoen geen updates te introduceren. En dat was volgens hem een lastige keus, omdat de concurrentie zich in die periode wel blijft ontwikkelen en de achterstand daardoor verder oploopt. Toch noemt hij het een juiste beslissing, omdat het team eerst de problemen goed wil begrijpen voordat er nieuwe onderdelen aan de auto worden toegevoegd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Steeds wat files in het midden en zuiden van het land. Vooral op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 13 kilometer file tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 heb je 20 minuten vertraging daar. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is bijna 3 kwartier. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knoop Terbrechtseplein. 8 kilometer file door werkzaamheden op de A20. 1 kwartier vertraging. En op de A 76 Geleen-Duitse grens. Er staat door werkzaamheden in Duitsland een file van 4 kilometer om de grens. De vertraging is zeker een half uur.

0: Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Een oefenwedstrijd tussen FC Dordrecht en Excelsior heeft een onverwachte wending gekregen toen een jonge amateurscheidsrechter uit het publiek werd gehaald om de wedstrijd te leiden. Het gaat om de 20-jarige Quinn Vught. Zij zat aandachtig te kijken naar het duel, stond even later binnen de lijnen in het tenue van de scheidsrechter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Officiële scheidsrechter Edwin van der Graaf liep een beenblessure op, kon niet verder. Teammanager van FC Dordrecht, Roman Bussum, keek om zich heen en vroeg Vught om in te vallen voor de rest van de wedstrijd. Hij kreeg een tenue en dat moest allemaal een hele korte tijd. Hij leende voetbalschoenen van zijn broer en kon aan de slag. Nou is Vught ook gewoon scheidsrechter, want hij fluit normaal gesproken wedstrijden in de derde klasse van het amateurvoetbal, maakt deel uit van de talentpool van de KNVB en in het nieuwe seizoen gaat hij ook als vierde official aan de slag bij wedstrijden in de Eredivisie voor vrouwen. Terugkijken dan. Vught kijkt terug op een bijzondere ervaring. Hij vertelt dat hij geen tijd had om zenuwachtig te worden. Hij moest direct beginnen. En volgens hem was het een mooie leerschool om 40 minuten lang tussen de profs te staan. Hij had geen microfoontje. Hij werkte met een signaal op zijn arm voor de assistenten. En hij moest ook andere looplijnen gebruiken dan die gewend was. En voor Vught verliep zo'n zaterdagmiddag oefenduel dus heel anders dan gepland. Hij kwam eigenlijk als toeschouwer. Hij kwam kijken naar zijn broertje. Die speelde bij FC Dordrecht, was al gewisseld in de wedstrijd. Maar hij vertrok dus met een ervaring die hij als scheidsrechter niet snel zal vergeten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders Bol slaat het Nederlands kampioenschap in Hengelo over. De 26-jarige atleet heeft na overleg met de Atletiekbond en vrijstelling gekregen en komt eind juli dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vrijstelling betekent dat ze de gebruikelijke deelnameplicht aan de nationale titelstrijd mag overslaan. In nauw overleg met haar team en de bond is besloten dat zij deze ruimte nodig heeft voor haar herstel. Broeders Bol kijkt terug op een jaar vol veranderingen. Nadat ze vorig jaar de overstap maakte van de 400 meter horde naar de 800 meter, kampte ze na het indoorseizoen met een voetblessure. Die fysieke ongemakken dwongen haar tot aanpassingen in de voorbereiding op het buitenseizoen. Sinds 2019 was ze een vaste waarde op de nationale titelstrijd. Vorig jaar greep ze nog het zilver op de 200 meter. Nu kiest ze voor een andere route om zich optimaal voor te bereiden op het Europees kampioenschap in Birmingham, dat in augustus plaatsvindt. De 800 meter in Engeland moet haar vijfde officiële wedstrijd op die afstand worden. En ja, voordat ze zich volledig focust op de EK-ambities, staat er nog een belangrijke test op het programma. Aanstaande zaterdag verschijnt ze aan de start van de Diamond League in Londen. En daar treft ze voor het eerst in haar carrière de Britse Olympisch kampioene Kelly Hodkinson. Met deze keuze voor Londen en het overslaan van het NK hoopt Broeders Bol de balans te vinden voor een succesvol vervolg van het seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dirk Kuyt blikt in zijn nieuwe rol als assistenttrainer bij Fenerbahçe terug op de overstap van FC Dordrecht naar de Turkse topclub. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij de Turkse club ondersteunt Kuyt de 65-jarige Ismael Kartal. En dat is een vertrouwd gezicht voor hem, want Kuyt speelde al als voetbal eens onder de Turkse trainer. Hij benadrukt dat er over en weer veel respect is tussen hem en de hoofdtrainer. De overstap naar de staf voelt voor Kuyt als een bijzonder moment. En hij vertelt ook dat het telefoontje van de clubpresident hem erg trots maakte. Zeker omdat hij diezelfde president ook al meemaakte in zijn tijd als speler. De volledige focus ligt nu op de voorbereiding voor de voorrondes van de Champions League, waar volgens Kuyt elk detail telt. Kuyt vindt het trainerschap op dit moment nog een stuk intensiever dan zijn tijd als actieve voetballer. Waar spelers nog wel eens een rustdag hebben, is de staf constant bezig met planning en voorbereiding. Na 6 jaar ervaring in het vak merkt dat hij nog steeds blijft leren door samen te werken met ervaren krachten. Hij kijkt ook uit naar de sfeer in het stadion. Hij verwacht dat de energie van de fans de ploeg dit seizoen ver kan brengen, mits het team die passie om kan zetten in constante prestaties.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Let's

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Zijn we de hart van de ANWB. Op de A2 zegt ook een bos richting Utrecht staat door een ongeluk tussen Waardenburg en Beest 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Even zoveel vertraging is er in de file op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Meteren en afrit Arkel van 12 kilometer. Door opruimwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Arvid Lindblad sluit een overstap naar de rallysport in de toekomst niet uit. De Formule 1-coureur van Racing Bulls koopt tijdens het Goodwood Festival of Speed voor het eerst achter het stuur van een professionele World Rally Championship machine. En dat smaakt voor hem naar meer. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het Britse evenement verruilde de jonge rijder zijn vertrouwde Formule 1-auto voor een krachtige M-Sport Ford Puma Rally One. Hij nam de auto mee de baan op voor een rit over een uitdagende gravelbaan. Het krappe en bochtige parcours door het bos heeft een lengte van bijna 2 mijl. De route is ontworpen door Anu Mikkola, de wereldkampioen rally uit 1983. Lindblad omschrijft de ervaring in de rallywagen als geweldig. De kennismaking met een andere discipline van de autosport heeft bij Lindblad de nodige interesse gewekt. Hij geeft aan dat hij het besturen van de rallyauto als een waardevolle uitdaging beschouwt. Hoewel zijn focus momenteel volledig bij de verplichtingen in de Formule 1 ligt, plaatst hij de rallysport in zijn toekomstperspectief. Hij ziet een eventueel uitstapje naar de wereld van het rallyrijden na zijn loopbaan in de koningsklasse als een serieuze optie. Voorlopig blijft de volledige aandacht van de coureur echter gericht op het lopende seizoen in de Formule 1, waar hij zijn ambities verder wil vormgeven. Nou ja, de ervaring in Goodwood vormt voor hem in ieder geval een mooie toevoeging aan zijn racecarrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest 10 minuten vertraging door ongeluk. De weg is weer vrij. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Het komt door een aangereden slagboom. Verkeer kan beter omrijden via de A16. Op de A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Een hoop vertraging bij de Duitse grens. 3 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Conor McGregor moet een medische ingreep ondergaan na zijn kortstondige terugkeer in de vechtkooi. De 37-jarige Ier raakte na ruim een minuut geblesseerd aan zijn rechterbeen in zijn gevecht tegen de Amerikaan Max Holloway. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rentree van McGregor duurde slechts 69 seconden. Na de eerste trap was het fysieke ongemak direct zichtbaar bij McGregor. Hoewel hij het duel probeerde te vervolgen, lukte het hem niet om stabiel op zijn benen te blijven staan. Hij staakte de strijd en moest daarna de arena strompelend verlaten. McGregor deelt dat hij zich nu richt op een operatie en het daaropvolgende revalidatietraject. Over de exacte aard van de beenblessure doet hij geen uitspraken. Hij geeft wel aan dat hij plannen heeft om op den duur weer terug te keren naar de vechtsporttraining. Ondanks de fysieke tegenslag spreekt de vechter de intentie uit om zijn UFC-carrière nog niet te beëindigen. En hij wijst daarbij nadrukkelijk op het laatste gevecht dat volgens zijn huidige contract nog open staat. McGregor laat nog in het midden wanneer hij daadwerkelijk weer in actie komt voor dit slotduel. Hij benadrukt dat hij ondanks de recente gebeurtenissen in Las Vegas vertrouwen houdt in zijn herstel. Het is nu afwachten hoe zijn lichaam reageert op de operatie en wanneer hij fysiek weer in staat is om zijn trainingsschema volledig te hervatten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn, 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Lunetten tussen Woerden en knooppunt Lunetten, 10 kilometer file. Volg Ring Utrecht-Zuid. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat bij knooppunt Rijnsweerd daarom 4 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp, 5 kilometer file. Door een spoedreparatie aan Haringvlietbrug is richting Bergen-op-Zoom de rechterrijstrook dicht bij de brug. 2 kilometer file.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vingegaard heeft vorig jaar bijna een punt achter zijn wielercarrière gezet. De Deen kampte met grote mentale problemen en gaf bij zijn ploeg Visma Leasebike aan dat de huidige aanpak niet langer vol te houden was. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vingegaard vertelt dat hij zich destijds ongelukkig voelde door de hoge werkdruk. Het strikte dieet en de eindeloze trainingskampen waren mentaal en fysiek te zwaar voor hem. Hij drong aan op verandering, omdat hij meer tijd bij zijn gezin wilde zijn en zijn eigen welzijn wilde beschermen. De ploeg die erkende de noodzaak, waardoor Vingegaard inmiddels een meer individueel programma afwerkt. Zo verscheen hij dit jaar aan de start van de Giro d'Italia. Volgens de renner is dit een noodzakelijke ontwikkeling voor de wielersport. Hij pleit ervoor om in de toekomst meer naar individuele programma's te kijken om wielrenner duurzamer te maken voor de coureurs. Vingegaard geeft aan zich nu gelukkiger te voelen, al blijft de sport uitdagend. Ja, en zijn zoektocht naar een betere balans laat zien dat zelfs bij de grootste kampioenen het welzijn voorop staat. Ja, en op dit moment is de renner volop in competitie in de Tour de France. Hij bezet de tweede plek in het algemeen klassement met een achterstand van ruim 2,5 minuut op Tadej Pogačar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Oh.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn. De vertraging is meer dan een half uur. Het komt door een ongeluk met 2 vrachtwagens. De hoofdrijbaan is dicht. Volg Ring Utrecht-Zuid, dat is de parallelbaan. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is bij Knoop het Hellegatsplein een slagboom eruit gereden. Dat geeft 8 kilometer file vanaf afrit Oud-Beijerland. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Sergio Perez blikt terug op zijn jaren bij Red Bull en vertelt dat hij direct bij zijn aanstelling door teambaas Christian Horner werd geïnformeerd over de strikte focus op Max Verstappen. De Mexicaanse coureur kreeg naar eigen zeggen te horen dat het team destijds liever met slechts één auto had deelgenomen aan het kampioenschap. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Perez onthult dus dat toenmalig teambaas Christian Horner hem bij hun eerste ontmoeting duidelijk maakte dat een tweede auto enkel noodzakelijk was om aan de reglementen te voldoen. Volgens de Mexicaan gaf Horner aan dat het team tevreden was geweest met enkel Verstappen als coureur, aangezien de gehele infrastructuur en ontwikkeling op de viervoudig wereldkampioen waren afgestemd. Ja, Perez stelt dat hij zich bewust was van de focus op zijn toenmalige teamgenoot. Hij benadrukt dat hij wel alles uit zijn periode bij de formatie Milton Keynes heeft gehaald. Hoewel de samenwerking volgens hem vier fantastische jaren kende, erkent de coureur dat er sprake was van zware periodes en interne politieke spanningen. De coureur is van mening dat de waarde van zijn inbreng pas echt duidelijk werd voor het team nadat hij vertrok en andere coureurs werden ingezet. Desondanks kijkt Perez met dankbaarheid terug op zijn tijd bij Red Bull. Hij onderhoudt naar eigen zeggen nog steeds goede contacten met de mensen binnen het team en beschouwt zijn carrière als een professioneel proces waar hij naar eigen zeggen het spel moest spelen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, verkeer gaat via de parallelbaan. Dat geeft een half uur vertraging. En 230 Maarsen richting Utrecht bij de A27 3 kilometer file en een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrack ploeg heeft opgelucht gereageerd op de terugkeer van teamgenoot Sven Roes. De schaatser was 2 weken lang vermist nadat zijn auto werd teruggevonden op Schiphol. Roes verbleef in het buitenland en is inmiddels weer in Nederland. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onverwachte verdwijning zorgde voor veel onrust binnen de selectie. Teamgenoten Jens van het Woud en Sandra Velzenboer spreken van een schok voor de hele ploeg. Ze benadrukken dat het team onderling zeer hecht is en dat de gebeurtenis iedereen flink bezig hield. De schaatsers gaven aan dat zij veel waarde hechten aan de vriendschappelijke band die zij naast hun sportieve samenwerking hebben. Roes laat weten dat hij door een lastige periode niet langer een uitweg zag en daarom naar het buitenland vertrok. Zijn collega's laten weten blij te zijn dat hij terug is en benadrukken dat Roes nu vooral tijd en rust nodig heeft. Van het Woud laat weten dat Roes weet dat zijn teamgenoten voor hem klaarstaan en dat hij hem snel weer bij de trainingen hoopt te zien. Bondscoach Niels Kersholt noemt de situatie ingewikkeld, maar prijst de steun die de groep aan elkaar biedt. Terwijl de ploeg de rust rondom Roes respecteert, verschuift de aandacht langzaam naar het sportieve programma. De selectie is namelijk alweer in Tialf aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Volgens Kersholt moet de knop om, aangezien de kwalificaties voor de wereldbekercyclus over een paar maanden alweer op het programma staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Woerden en knooppunt Lunetten 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met daar een kwartier extra rijstroken.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol slaat het Nederlands kampioenschap in Hengelo over. De 26-jarige atleet heeft na overleg met de Atletiekbond en vrijstelling gekregen en komt eind juli dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vrijstelling betekent dat ze de gebruikelijke deelnameplicht aan de nationale titelstrijd mag overslaan. In nauw overleg met haar team en de bond is besloten dat zij deze ruimte nodig heeft voor haar herstel. Broeders-Bol kijkt terug op een jaar vol veranderingen. Nadat ze vorig jaar de overstap maakte van de 400 meter horde naar de 800 meter, kampte ze na het indoorseizoen met een voetblessure. Die fysieke ongemakken dwongen haar tot aanpassingen in de voorbereiding op het buitenseizoen. Sinds 2019 was ze een vaste waarde op de nationale titelstrijd. Vorig jaar greep ze nog het zilver op de 200 meter. Nu kiest ze voor een andere route om zich optimaal voor te bereiden op het Europees kampioenschap in Birmingham, dat in augustus plaatsvindt. De 800 meter in Engeland moet haar vijfde officiële wedstrijd op die afstand worden. En ja, voordat ze zich volledig focust op de EK-ambities, staat er nog een belangrijke test op het programma. Aanstaande zaterdag verschijnt ze aan de start van de Diamond League in Londen. En daar treft ze voor het eerst in haar carrière de Britse Olympisch kampioene Kelly Hodkinson. Met deze keuze voor Londen en het overslaan van het NK hoopt Broeders-Bol de balans te vinden voor een succesvol vervolg van het seizoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is vertraging door een ongeluk. Tussen Elslo en Maastricht is de weg nu dicht. Het verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Heerlen over de A76 en de A79. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum 8 kilometer met bijna een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Van de A15 vanuit Nijmegen. Tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorkum 14 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Ossen is een ongeluk gebeurd met veel vertraging. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de extra reistijd 1 uur. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Eindhoven tussen knooppunt Waalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer file. Met daar 20 minuten extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dirk Kuyt blikt in zijn nieuwe rol als assistenttrainer bij Fenerbahçe terug op de overstap van FC Dordrecht naar de Turkse topclub. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij de Turkse club ondersteunt Kuyt de 65-jarige Ismael Kartal. En dat is een vertrouwd gezicht voor hem, want Kuyt speelde al als voetbal eens onder de Turkse trainer. Hij benadrukt dat er over en weer veel respect is tussen hem en de hoofdtrainer. De overstap naar de staf voelt voor Kuyt als een bijzonder moment. En hij vertelt ook dat het telefoontje van de clubpresident hem erg trots maakte. Zeker omdat hij diezelfde president ook al meemaakte in zijn tijd als speler. De volledige focus ligt nu op de voorbereiding voor de voorrondes van de Champions League, waar volgens Kuyt elk detail telt. Kuyt vindt het trainerschap op dit moment nog een stuk intensiever dan zijn tijd als actieve voetballer. Waar spelers nog wel eens een rustdag hebben, is de staf constant bezig met planning en voorbereiding. Na 6 jaar ervaring in het vak merkt dat hij nog steeds blijft leren door samen te werken met ervaren krachten. Hij kijkt ook uit naar de sfeer in het stadion. Hij verwacht dat de energie van de fans de ploeg dit seizoen ver kan brengen, mits het team die passie om kan zetten in constante prestaties.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken. Je hebt nu vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en knooppunt Lunette een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn hier dicht. Je kan omrijden via de ring Utrecht-Zuid. Van de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein gebeurde een ongeluk en daardoor heb je een uur op onthoud. Je kan omrijden via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor zit ook druk op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. En tot slot op de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarsen, Veen en de aansluiting met de A27 drie kwartier vertraging door een ongeluk.
2: Dance hits. Grand Prix Radio.
4: New truck, big lift.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Arvid Lindblad sluit een overstap naar de rallysport in de toekomst niet uit. De Formule 1-coureur van Racing Bulls kroop tijdens het Goodwood Festival of Speed voor het eerst achter het stuur van een professionele World Rally Championship machine. En dat smaakt voor hem naar meer. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het Britse evenement verruilde de jonge rijder zijn vertrouwde Formule 1-auto voor een krachtige M-Sport Ford Puma Rally One. Hij nam de auto mee de baan op voor een rit over een uitdagende gravelbaan. Het krappe en bochtige parcours door het bos heeft een lengte van bijna 2 mijl. De route is ontworpen door Anu Mikkola, de wereldkampioen rally uit 1983. Lindblad omschrijft de ervaring in de rallywagen als geweldig. De kennismaking met een andere discipline van de autosport heeft bij Lindblad de nodige interesse gewekt. Hij geeft aan dat hij het besturen van de rallyauto als een waardevolle uitdaging beschouwt. Hoewel zijn focus momenteel volledig bij de verplichtingen in de Formule 1 ligt, plaatst hij de rallysport in zijn toekomstperspectief. Hij ziet een eventueel uitstapje naar de wereld van het rallyrijden na zijn loopbaan in de koningsklasse als een serieuze optie. Voorlopig blijft de volledige aandacht van de coureur echter gericht op het lopende seizoen in de Formule 1, waar hij zijn ambities verder wil vormgeven. Nou ja, de ervaring in Goodwood vormt voor hem in ieder geval een mooie toevoeging aan zijn racecarrière.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 11 kilometer file met een uur vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog steeds via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor is het ook druk op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En op de N230 Maarsen richting Utrecht, tussen Maarseveen en Utrecht-Overvecht, 10 minuten vertraging door een ongeluk.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Conor McGregor moet een medische ingreep ondergaan na zijn kortstondige terugkeer in de vechtkooi. De 37-jarige Ier raakte na ruim een minuut geblesseerd aan zijn rechterbeen in zijn gevecht tegen de Amerikaan Max Holloway. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rentree van McGregor duurde slechts 69 seconden. Na de eerste trap was het fysieke ongemak direct zichtbaar bij McGregor. Hoewel hij het duel probeerde te vervolgen, lukte het hem niet om stabiel op zijn benen te blijven staan. Hij staakte de strijd en moest daarna de arena strompelend verlaten. McGregor deelt dat hij zich nu richt op een operatie en het daaropvolgende revalidatietraject. Over de exacte aard van de beenblessure doet hij geen uitspraken. Hij geeft wel aan dat hij plannen heeft om op den duur weer terug te keren naar de vechtsporttraining. Ondanks de fysieke tegenslag spreekt de vechter de intentie uit om zijn UFC-carrière nog niet te beëindigen. En hij wijst daarbij nadrukkelijk op het laatste gevecht dat volgens zijn huidige contract nog open staat. McGregor laat nog in het midden wanneer hij daadwerkelijk weer in actie komt voor dit slotduel. Hij benadrukt dat hij ondanks de recente gebeurtenissen in Las Vegas vertrouwen houdt in zijn herstel. Het is nu afwachten hoe zijn lichaam reageert op de operatie en wanneer hij fysiek weer in staat is om zijn trainingsschema volledig te hervatten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15... Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Utrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een

0: Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Jonas Vingegaard heeft vorig jaar bijna een punt achter zijn wielercarrière gezet. De Deen kampte met grote mentale problemen en gaf bij zijn ploeg Visma Leasebike aan dat de huidige aanpak niet langer vol te houden was. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vingegaard vertelt dat hij zich destijds ongelukkig voelde door de hoge werkdruk. Het strikte dieet en de eindeloze trainingskampen waren mentaal en fysiek te zwaar voor hem. Hij drong aan op verandering, omdat hij meer tijd bij zijn gezin wilde zijn en zijn eigen welzijn wilde beschermen. De ploeg die erkende de noodzaak, waardoor Vingegaard inmiddels een meer individueel programma afwerkt. Zo verscheen hij dit jaar aan de start van de Giro d'Italia. Volgens de renner is dit een noodzakelijke ontwikkeling voor de wielersport. Hij pleit ervoor om in de toekomst meer naar individuele programma's te kijken om wielrenner duurzamer te maken voor de coureurs. Vingegaard geeft aan zich nu gelukkiger te voelen, al blijft de sport uitdagend. Ja, en zijn zoektocht naar een betere balans laat zien dat zelfs bij de grootste kampioenen het welzijn voorop staat. Ja, en op dit moment is de renner volop in competitie in de Tour de France. Hij bezet de tweede plek in het algemeen klassement met een achterstand van ruim 2,5 minuut op Tadej Pogačar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is nu echt begonnen en het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 360 kilometer file en op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Het begint op de A2, Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A4, Amsterdam richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein 20 minuten oponthoud. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Op de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. En tot slot de A76, Geleen richting Aken, tussen Heerlen-Noord en Simpelveld 5 minuten extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sergio Perez blikt terug op zijn jaren bij Red Bull en vertelt dat hij direct bij zijn aanstelling door teambaas Christian Horner werd geïnformeerd over de strikte focus op Max Verstappen. De Mexicaanse coureur kreeg naar eigen zeggen te horen dat het team destijds liever met slechts één auto had deelgenomen aan het kampioenschap. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Perez onthult dus dat toenmalig teambaas Christian Horner hem bij hun eerste ontmoeting duidelijk maakte dat een tweede auto enkel noodzakelijk was om aan de reglementen te voldoen. Volgens de Mexicaan gaf Horner aan dat het team tevreden was geweest met enkel Verstappen als coureur, aangezien de gehele infrastructuur en ontwikkeling op de viervoudig wereldkampioen waren afgestemd. Ja, Perez stelt dat hij zich bewust was van de focus op zijn toenmalige teamgenoot. Hij benadrukt dat hij wel alles uit zijn periode bij de formatie Milton Keynes heeft gehaald. Hoewel de samenwerking volgens hem vier fantastische jaren kende, erkent de coureur dat er sprake was van zware periodes en interne politieke spanningen. De coureur is van mening dat de waarde van zijn inbreng pas echt duidelijk werd voor het team nadat hij vertrok en andere coureurs werden ingezet. Desondanks kijkt Perez met dankbaarheid terug op zijn tijd bij Red Bull. Hij onderhoudt naar eigen zeggen nog steeds goede contacten met de mensen binnen het team en beschouwt zijn carrière als een professioneel proces waar hij naar eigen zeggen het spel moest spelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... So don't nobody else make me feel like...

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Daarmee is het drukker dan gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A4, Amsterdam richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein 21 kilometer file met een half uur op onthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. Dan naar de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 25 minuten langzaam rijden. En tot slot de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 40 minuten op onthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrack ploeg heeft opgelucht gereageerd op de terugkeer van teamgenoot Sven Roes. De schaatser was 2 weken lang vermist nadat zijn auto werd teruggevonden op Schiphol. Roes verbleef in het buitenland en is inmiddels weer in Nederland. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onverwachte verdwijning zorgde voor veel onrust binnen de selectie. Teamgenoten Jens van het Woud en Sandra Velzenboer spreken van een schok voor de hele ploeg. Ze benadrukken dat het team onderling zeer hecht is en dat de gebeurtenis iedereen flink bezig hield. De schaatsers gaven aan dat zij veel waarde hechten aan de vriendschappelijke band die zij naast hun sportieve samenwerking hebben. Roes laat weten dat hij door een lastige periode niet langer een uitweg zag en daarom naar het buitenland vertrok. Zijn collega's laten weten blij te zijn dat hij terug is en benadrukken dat Roes nu vooral tijd en rust nodig heeft. Van het Woud laat weten dat Roes weet dat zijn teamgenoten voor hem klaarstaan en dat hij hem snel weer bij de trainingen hoopt te zien. Bondscoach Niels Kersholt noemt de situatie ingewikkeld, maar prijst de steun die de groep aan elkaar biedt. Terwijl de ploeg de rust rondom Roes respecteert, verschuift de aandacht langzaam naar het sportieve programma. De selectie is namelijk alweer in Tialf aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Volgens Kersholt moet de knop om, aangezien de kwalificaties voor de wereldbekercyclus over een paar maanden alweer op het programma staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Comedy Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 5 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 450 kilometer file. Veel vertraging door wegwerkzaamheden op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Everdingen 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud door wegwerkzaamheden. Op de A27 richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen doe je er 40 minuten langer over. Op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren 10 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 nog 10 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol slaat het Nederlands kampioenschap in Hengelo over. De 26-jarige atleet heeft na overleg met de Atletiekbond een vrijstelling gekregen en komt eind juli dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vrijstelling betekent dat ze de gebruikelijke deelnameplicht aan de nationale titelstrijd mag overslaan. In nauw overleg met haar team en de bond is besloten dat zij deze ruimte nodig heeft voor haar herstel. Broeders-Bol kijkt terug op een jaar vol veranderingen. Nadat ze vorig jaar de overstap maakte van de 400 meter horde naar de 800 meter, kampte ze na het indoorseizoen met een voetblessure. Die fysieke ongemakken dwongen haar tot aanpassingen in de voorbereiding op het buitenseizoen. Sinds 2019 was ze een vaste waarde op de nationale titelstrijd. Vorig jaar greep ze nog het zilver op de 200 meter. Nu kiest ze voor een andere route om zich optimaal voor te bereiden op het Europees kampioenschap in Birmingham, dat in augustus plaatsvindt. De 800 meter in Engeland moet haar vijfde officiële wedstrijd op die afstand worden. En ja, voordat ze zich volledig focust op de EK-ambities, staat er nog een belangrijke test op het programma. Aanstaande zaterdag verschijnt ze aan de start van de Diamond League in Londen. En daar treft ze voor het eerst in haar carrière de Britse Olympisch kampioene Kylie Hodgkinson. Met deze keuze voor Londen en het overslaan van het NK hoopt Broeders-Bol de balans te vinden voor een succesvol vervolg van het seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein 30 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen door wegwerkzaamheden een half uur extra reistijd.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Dirk Kuyt blikt in zijn nieuwe rol als assistenttrainer bij Fenerbahçe terug op de overstap van FC Dordrecht naar de Turkse topclub. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij de Turkse club ondersteunt Kuyt de 65-jarige Ismael Kartal. En dat is een vertrouwd gezicht voor hem, want Kuyt speelde al als voetbal eens onder de Turkse trainer. Hij benadrukt dat er over en weer veel respect is tussen hem en de hoofdtrainer. De overstap naar de staf voelt voor Kuyt als een bijzonder moment. En hij vertelt ook dat het telefoontje van de clubpresident hem erg trots maakte. Zeker omdat hij diezelfde president ook al meemaakte in zijn tijd als speler. De volledige focus ligt nu op de voorbereiding voor de voorrondes van de Champions League, waar volgens Kuyt elk detail telt. Kuyt vindt het trainerschap op dit moment nog een stuk intensiever dan zijn tijd als actieve voetballer. Waar spelers nog wel eens een rustdag hebben, is de staf constant bezig met planning en voorbereiding. Na 6 jaar ervaring in het vak merkt dat hij nog steeds blijft leren door samen te werken met ervaren krachten. Hij kijkt ook uit naar de sfeer in het stadion. Hij verwacht dat de energie van de fans de ploeg dit seizoen ver kan brengen, mits het team die passie om kan zetten in constante prestaties.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Arvid Lindblad sluit een overstap naar de rallysport in de toekomst niet uit. De Formule 1-coureur van Racing Bulls kroopt tijdens het Goodwood Festival of Speed voor het eerst achter het stuur van een professionele World Rally Championship machine. En dat smaakt voor hem naar meer. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het Britse evenement verruilde de jonge rijder zijn vertrouwde Formule 1-auto voor een krachtige M-Sport Ford Puma Rally One. Hij nam de auto mee de baan op voor een rit over een uitdagende gravelbaan. Het krappe en bochtige parcours door het bos heeft een lengte van bijna 2 mijl. De route is ontworpen door Anu Mikkola, de wereldkampioen rally uit 1983. Lindblad omschrijft de ervaring in de rallywagen als geweldig. De kennismaking met een andere discipline van de autosport heeft bij Lindblad de nodige interesse gewekt. Hij geeft aan dat hij het besturen van de rallyauto als een waardevolle uitdaging beschouwt. Hoewel zijn focus momenteel volledig bij de verplichtingen in de Formule 1 ligt, plaatst hij de rallysport in zijn toekomstperspectief. Hij ziet een eventueel uitstapje naar de wereld van het rallyrijden na zijn loopbaan in de koningsklasse als een serieuze optie. Voorlopig blijft de volledige aandacht van de coureur echter gericht op het lopende seizoen in de Formule 1, waar hij zijn ambities verder wil vormgeven. Nou ja, de ervaring in Goodwood vormt voor hem in ieder geval een mooie toevoeging aan zijn racecarrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20.

Free Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Conor McGregor moet een medische ingreep ondergaan na zijn kortstondige terugkeer in de vechtkooi. De 37-jarige Ier raakte na ruim een minuut geblesseerd aan zijn rechterbeen in zijn gevecht tegen de Amerikaan Max Holloway. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rentree van McGregor duurde slechts 69 seconden. Na de eerste trap was het fysieke ongemak direct zichtbaar bij McGregor. Hoewel hij het duel probeerde te vervolgen, lukte het hem niet om stabiel op zijn benen te blijven staan. Hij staakte de strijd en moest daarna de arena strompelend verlaten. McGregor deelt dat hij zich nu richt op een operatie en het daaropvolgende

0: revalidatietraject. Over de exacte aard van de beenblessure doet hij geen uitspraken. Hij geeft wel aan dat hij plannen heeft om op den duur weer terug te keren naar de vechtsporttraining. Ondanks de fysieke tegenslag spreekt de vechter de intentie uit om zijn UFC-carrière nog niet te beëindigen. En hij wijst daarbij nadrukkelijk op het laatste gevecht dat volgens zijn huidige contract nog open staat. McGregor laat nog in het midden wanneer hij daadwerkelijk weer in actie komt voor dit slotduel. Hij benadrukt dat hij ondanks de recente gebeurtenissen in Las Vegas vertrouwen houdt in zijn herstel. Het is nu afwachten hoe zijn lichaam reageert op de operatie en wanneer hij fysiek weer in staat is om zijn trainingsschema volledig te hervatten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en je wordt omgeleid via de afrit Geertruidenberg op de A27. En dan tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vingegaard heeft vorig jaar bijna een punt achter zijn wielercarrière gezet. De Deen kampte met grote mentale problemen en gaf bij zijn ploeg Visma Leasebike aan dat de huidige aanpak niet langer vol te houden was. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vingegaard vertelt dat hij zich destijds ongelukkig voelde door de hoge werkdruk. Het strikte dieet en de eindeloze trainingskampen waren mentaal en fysiek te zwaar voor hem. Hij drong aan op verandering, omdat hij meer tijd bij zijn gezin wilde zijn en zijn eigen welzijn wilde beschermen. De ploeg die erkende de noodzaak, waardoor Vingegaard inmiddels een meer individueel programma afwerkt. Zo verscheen hij dit jaar aan de start van de Giro d'Italia. Volgens de renner is dit een noodzakelijke ontwikkeling voor de wielersport. Hij pleit ervoor om in de toekomst meer naar individuele programma's te kijken om wielrenner duurzamer te maken voor de coureurs. Vingegaard geeft aan zich nu gelukkiger te voelen, al blijft de sport uitdagend. Ja, en zijn zoektocht naar een betere balans laat zien dat zelfs bij de grootste kampioenen het welzijn voorop staat. Ja, en op dit moment is de renner volop in competitie in de Tour de France. Hij bezet de tweede plek in het algemeen klassement met een achterstand van ruim 2,5 minuut op Tadej Pogačar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sergio Pérez blikt terug op zijn jaren bij Red Bull en vertelt dat hij direct bij zijn aanstelling door teambaas Christian Horner werd geïnformeerd over de strikte focus op Max Verstappen. De Mexicaanse coureur kreeg naar eigen zeggen te horen dat het team destijds liever met slechts één auto had deelgenomen aan het kampioenschap. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Pérez onthult dus dat toenmalig teambaas Christian Horner hem bij hun eerste ontmoeting duidelijk maakte dat een tweede auto enkel noodzakelijk was om aan de reglementen te voldoen. Volgens de Mexicaan gaf Horner aan dat het team tevreden was geweest met enkel Verstappen als coureur, aangezien de gehele infrastructuur en ontwikkeling op de viervoudig wereldkampioen waren afgestemd. Ja, Pérez stelt dat hij zich bewust was van de focus op zijn toenmalige teamgenoot. Hij benadrukt dat hij wel alles uit zijn periode bij de formatie Milton Keynes heeft gehaald. Hoewel de samenwerking volgens hem vier fantastische jaren kende, erkent de coureur dat er sprake was van zware periodes en interne politieke spanningen. De coureur is van mening dat de waarde van zijn inbreng pas echt duidelijk werd voor het team nadat hij vertrok en andere coureurs werden ingezet. Desondanks kijkt Pérez met dankbaarheid terug op zijn tijd bij Red Bull. Hij onderhoudt naar eigen zeggen nog steeds goede contacten met de mensen binnen het team en beschouwt zijn carrière als een professioneel proces waar hij naar eigen zeggen het spel moest spelen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Top into now. In via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.